0: Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: plusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Ruim een derde van de mensen met een NHG-hypotheek zegt net genoeg of zelfs niet genoeg geld te hebben om hun woonlasten te blijven betalen. Meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. En de 44-jarige heeft Aston Villa weer een Europese hoofdprijs gewonnen. De voetbalploeg uit Birmingham won de finale van de Europa League. Duitse Freiburg werd met 3-0 geklopt. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en een staakt het vuren wil verlengen. In Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
2: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
1: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
3: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hart te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
1: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Het plan was om Leidekkers, bekend als Bolle Jos, op te pakken bij een boottocht in internationale wateren. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken in dit geval. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump van de VS heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Het weer, eerst nog wolken, later zon, het wordt 18 tot 22 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
2: Er is een toilet, maar je kunt geen shower.
3: Je kunt geen shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
2: Not yet.
3: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
2: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
1: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
4: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
1: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken. Het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Vakantiegids.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-volleyballer Ramon M. naast ontucht met een slachtoffer van 10 jaar... nu ook van tientallen gevallen van online misbruik. Er zijn bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd, vooral jongens vanaf 8 jaar. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. In maart ging op dezelfde school een explosief af. En het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Er is in het gebied een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. Het weer, zon en wat dunne wolkenvelden. Vanmiddag maximaal 22 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi. Maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
0: Dit is Merwe Radio.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn water.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en ook minister van Justitie Bert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM, Jaap van Dissel, is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organisch meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: Radio Drecht Sound 100.2.
1: En Willem van Kooten weer bedankt voor het voorafgaande uurtje natuurlijk. En de luisteraars snappen er nou helemaal niks meer van. Want wie hadden ze verwacht aan het verleeuwen? En ja hoor, de eerste was Ron de Zwerver Technicus, toen presentator van de Zwerverparade. En nou doet hij gewoon het verzoekprogramma. Ons Annette van Leeuwen is verhinderd. Hoezo is nog niet helemaal bekend, maar daar hoor je later, misschien over een paar weken of zo, wel alles uitgebreid over. Maar we hebben nou zo ontiegelijk veel verzoekjes weer. Iets van een 40 geloof ik dat we er hebben.
2: Dus we snel beginnen dan maar.
1: Ik denk toch niet te veel gelul en toch maar erg veel verzoekjes gedraaid. Dus mensen, ik zou zeggen, blijf luisteren. We zitten denk ik wel tot een uur of 8, half 9, 9 uur, 9:30. Wie zou het zeggen? Maar onze Roel die kijkt me weer zo schuin aan, want die verwacht natuurlijk weer dat die gouden ouwe van vergeet. Op die 16e juni 1984, nou dat doet ik lekker niet hoor Roel, want het is ABBA met Hasta Mañana.

Radio wordt steeds leuker. Met van 10 tot 12 Club 10 met Peter Boer. Van 12 tot 2 Lunchbreak met Arie de Jager. Van 2 tot 4 de internationale zaterdagmiddaggebeurtenis met Radio Het Sliedrecht toen en nu. En van 4 tot 6 het Hitmuseum met René van Wijk.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Uiterlijke opzichtdatum

0: Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

allemaal een hele goede donderdagavond en welkom bij de Wensput. We begonnen met de artiest van de week. Deze week heb ik gekozen voor Tom Jones. 85 is hij inmiddels, als afkomstig uit Wales. En sinds 1965 actief. Vandaag gaan we terug naar de hitlijst van 21 mei 1988. En hoor je onder andere muziek van Toto, Eddie Grant en George Michael. Gast, wederom Peter van Meppelen Scheppink, die als juridisch adviseur verbonden is aan het juridisch loket in Dordrecht. De volgende plaat die komt uit de hitlijst van 21 mei 1988. We draaien Prince en Alphabet Street. No!

0: draaide de nieuwe plaat van Snelle. Snelle die is beter bekend als rapper, zanger en ook presentator. Laat het licht aan, zo heet hij. Ik vind het best wel goed. We gaan praten met onze gast van de week. En vandaag is dat, net als vorige week trouwens, Peter van Meppelen Schepping, die als juridisch adviseur verbonden is aan het juridisch loket in Dordrecht. Wij praten met hem.
1: De gast van de week.
0: Nou, hoe ziet nou de bezetting van het juridisch loket hier in Dordrecht er nou uit?
2: Ja.
0: Jij liet net uit je mond vallen, 6 medewerkers.
2: Ja, klopt. We zijn er met z'n zessen. Dat is het eigenlijk. We zijn met z'n zessen en dat is goed te doen. Het is druk, maar
0: jullie bemensen, ik zeg niet bemannen, want dat klinkt ook weer niet goed.
2: Nee.
0: bemensen. Dus dit loket.
2: Ja. Ja, precies. En dat gaat goed.
0: Zijn er bij jullie juridische adviseurs die een bepaalde specialisatie hebben? Want daar zit ik nou net aan te denken. De een heeft meer verstand van werk, inkomen. Ja. De ander weer van, wat heb je nog meer? Hè?
2: Nou, het officiële antwoord is nee. We hebben allemaal geen specialisatie. En we zijn allemaal generalist, zoals we dat altijd met een moeilijk woord noemen. Dat betekent dat we allemaal alle zaken doen. Maar natuurlijk hebben we allemaal wel onze eigen interesses en de gebieden waar je in afgestudeerd bent. En dan onderling overleggen we daar met elkaar over. Maar het maakt op zich niet uit of een klant met een vraag bij mij terechtkomt.
0: Of bij
2: een collega. Precies. Het maakt niet uit, want we kunnen allemaal dezelfde vragen beantwoorden in principe.
0: Ja, maar jullie kunnen elkaar wel aanvullen.
2: Ja.
0: Dat wel.
2: Ja.
0: Nou, we zitten hier natuurlijk in Dordrecht en ik neem aan dat jullie een groot verzorgingsgebied hebben. Welke regio's vallen hier onder Dordrecht?
2: Ja, nou best wel veel. We zijn landelijk, we zijn een landelijke organisatie. Dus we hebben vanuit het hele land 50 locaties ongeveer waar mensen binnenkomen, kunnen komen lopen. Maar vanuit Dordrecht dekken wij eigenlijk de regio af die, ik zeg maar even van west naar oost, zo'n beetje valt vanuit de Hoekse Waard tot aan Gorinchem. En dan vanaf de provinciegrens Zuid-Holland tot aardigens halverwege de Krimpende Waard. Dus Schoonhoven, die hoek zelfs nog helemaal aan toe. Dus dat is best een groot gebied.
0: Een heel groot gebied, ja. Ik zit er net aan te denken.
2: Ja, klopt. Ja. En daar zitten we dus ook.
0: Is dat dan opgedeeld in regio's in Nederland of zo?
2: Ja, dat klopt. Dat is opgedeeld in regio's in Nederland. Alleen ja, ons gebied is zeg maar dus ja,
0: wat supergroot. Ik
2: net, ja, dat is echt groot. En vooral veel landelijk gebied natuurlijk ook. Dus dat is best lastig om dat allemaal fysiek ook goed te dekken. Maar goed, daarom hebben we gelukkig ons telefoonnummer wat gratis is.
0: Maar kun je ook voorbeelden noemen van instanties waarmee jullie het regelmatig niet eens zijn? Of conflicten misschien hebben of iets uit moeten zoeken? Dan heb ik het over de UWV, energiebedrijven.
2: Ja, nou.
0: Veel voorkomend euvel, wat ik ook op tv regelmatig zie.
2: Ja,
0: bij
2: de
0: consumentenprogramma's.
2: Ja, klopt. Nou, kijk, wij hebben niet zozeer dat wij het niet eens zijn met organisaties. Want dat is uiteindelijk, ja, wij zijn onafhankelijk. Dus wij helpen dan een klant met een probleem met bijvoorbeeld het UWV. Maar er zijn best wel organisaties natuurlijk die we veel langs zien komen. Nou, omdat wij landelijk zijn en omdat wij die duizenden vragen per dag krijgen, kunnen wij ook best wel goed zien waar de wetten, de regels, procedures gewoon niet goed werken. Of waar, waar mensen tussen wal en schip soms terechtkomen. Nou, dat
0: stukje onduidelijkheid misschien.
2: Stukje onduidelijk. Nou, dat doen wij door onze signaleringsfunctie. Dus dat betekent, stel ik zie dat er in een week tijd meerdere mensen bij mij langs zijn geweest met een probleem met een bepaalde winkel. Dan kaart ik dat aan. Dan ga ik dat melden. Nou, als ik niet de enige ben die dat heeft, maar ook nog eens 100 collega's door het hele land hebben diezelfde winkel, komen ze heel vaak tegen. Dan gaan wij dat ook vanuit het juridisch loket, gaan we daar op een gegeven moment aan de bel trekken.
0: Nou ja, vaak proberen energiebedrijven bijvoorbeeld, ik heb het net ook eentje genoemd, telefonische verkoop. Is dat nou verstandig, telefonische verkoop?
2: Ja, nou,
0: het komt regelmatig voor, maar
2: Ja, kijk, het kan, hè, het mag. Zolang je maar aan bepaalde regels houdt. Ik adviseer vaak om het niet te doen. En dat komt omdat het vaak over hele grote bedragen gaat. Het gaat over ingewikkelde dingen. En telefonisch worden er heel veel getallen genoemd die toch een beetje aan je voorbij gaan. En we zien gewoon, het gaat vaak mis. Als iemand telefonisch iets heeft gekocht, blijkt het later dan toch net anders te zijn dan van tevoren dachten. Nou, dan is goed om te weten dat alles wat je telefonisch hebt gekocht, in principe, daar moet je een bevestiging van krijgen via de mail of via de post. Dus een schriftelijke bevestiging. En dan heb je binnen 14 dagen na die schriftelijke bevestiging, mag je van die aankoop afzien. Dan mag je herroepen, zoals we dat noemen. Of je bedenken.
3: Is dat colportagewet?
2: Ja, dat valt naar onder andere. Precies. Ja, het staat in het burgerlijk wetboek. Maar dat adviseren wij dus ook wel vaak. Om daar gebruik van te maken als het nodig is.
1: De muzikale trilogie. 3 platen, 1 overeenkomst.

0: En het was weer tijd voor de eerste muzikale trilogie van vanavond met de hits van 21 mei 1988. Toto, die kwam voorbij en Stop Loving You. Daarvoor George Michael, One More Try. En Eddie Grant, daar begonnen we mee. En Give Me Hope, Joanna. Tijd voor het eerste verzoekje, want we gaan een plaatje draaien van Wout Kraak. Hij vroeg om Brainbox en Summertime. En dat Summertime, dat was eigenlijk een slaapliedje uit de opera Porgy and Bess. Uitgevoerd door George Gershwin, al in 1935. Ik vind het een prachtige uitvoering, Wout. Brainbox met Summertime.
1: De Wensput met Jan Kei.

0: Deze keer kwam de instrumentale bijdrage van Pink Floyd. We hoorden One of These Days. En dat is natuurlijk de 8e plaat in het eerste uur. En dat is altijd een instrumentaaltje. We gaan naar de artiest van de week. Deze week heb ik gekozen voor Tom Jones. Al dus 1963 begon hij. En hits maakte hij al vanaf 1965. It's Not Unusual. Dat was zijn eerste. Deze kwam ook uit die tijd. Green Green Grass of Home.
1: De artiest van de week.

0: We gingen weer terug naar de hitlijst van 21 mei 1988. Deden we met Midnight Oil uit Australië. And the beds are burning. We gaan nog één keer praten met onze gast van de week. Peter van Meppelen Schepping, juridisch adviseur van het Juridisch Loket.
1: De gast van de week.
2: Nou, een van de energiebedrijven. En ik heb ze natuurlijk net ook al genoemd. Energiebedrijven die bellen.
3: Ja.
2: Eentje ervan was hem. Ja. Hoe is dat allemaal afgelopen? Want ik heb hem verschillende keren langs zien komen bij allerlei consumentenprogramma's.
3: Ja.
2: En het was geen frisse zaak.
3: Nee, wij hebben hem ook heel vaak langs zien komen. Dat was een van die organisaties die we op een gegeven moment in een week tijd echt heel vaak zagen. Gewoon in het hele land. Toen zijn we aan de bel gaan trekken. Want dat, wat zij, nou, er ging heel veel mis daar. Maar bijvoorbeeld ook inderdaad misleidende telefonische verkoop. Hogere prijzen volgens in rekening brengen dan wat ze van tevoren beloofden. Nou, dat hebben we gemeld bij de autoriteit Consument en Markt, de ACM. En onder andere naar aanleiding van onze signalering, want er waren natuurlijk meerdere organisaties die aan de bel trokken, zijn ze onderzoek gaan doen naar hem Energie. Ze hebben uiteindelijk ook ingegrepen. En op een gegeven moment is zelfs de vergunning van hem ingetrokken. Dus zij mogen niet meer als energiebedrijf actief zijn. Precies.
2: Nee. Nou, dat hebben ze dus aan zichzelf te wijten, begrijp ik.
3: Ja.
2: Nou, tegenwoordig wordt er ook veel geleurd op allerlei media over thuisbatterijen.
3: Ja.
2: Merken jullie daar ook iets van? En wat is jullie advies eventueel?
3: Ja, dat horen we ook vaak. Dat mensen daarmee mee bellen, zeker de laatste tijd. En dat inderdaad allemaal problemen oplevert. En ja, ik zei het net ook al, hè? Telefonisch. Telefonische verkoop.
2: Niet.
3: Ja, nou ja, ik adviseer niet doen.
2: Heb je
3: nou toch gedaan, dan heb je dus die 14 dagen. En als nou de verkoop misleidend was, dus heel bewust allerlei andere informatie heeft verteld aan jou, dan dat uiteindelijk nou waar bleek te zijn, dan heb je zo nog langer dan die 14 dagen, 2 weken de tijd om af te zien van de overeenkomst. Dan kan je dat zelfs nog doen. Nou, kom je daar nou niet uit, dan kun je eventueel dus contact opnemen met ons of met de rechtsbijstandverzekeraar om dat verder te bespreken. Maar ja, dat zien we dus vaak, thuisbatterijen.
2: Nou, hoe worden jullie nou betaald als juridisch loket? Want jullie geven die diensten aan onder een bepaalde inkomensgrens.
3: Ja.
2: Maar jullie moeten wel betaald worden natuurlijk. En hoe gaat dat in zijn werk? Is dat vanwege de overheid of zo?
3: Ja, dus inderdaad, want onze hulp is helemaal gratis. Ook al spreek ik best lang met iemand.
2: Er is geen tijd bij bepaald.
3: Er zit geen tijd bij bepaald. Nee, klopt. Zolang als nodig is. Maar ja, we moeten inderdaad wel betaald worden. Anders gaat het ook niet goed hier.
2: Dat begrijp ik.
3: Dus wij worden gefinancierd vanuit het ministerie van Justitie. Justitie en Veiligheid heet dat tegenwoordig. Maar ik ben niet van de overheid. Dus we zijn een helemaal onafhankelijke organisatie. Ja, dat gaat wel eens. Is dat een beetje verwarrend? Eigenlijk, ik zeg het altijd maar zo. Er komt eens in het jaar een grote zak geld vanuit het ministerie van Justitie. Die gaat naar het juridisch loket. Daar worden wij van betaald. Worden al onze panden van betaald enzovoorts. En vervolgens moeten wij natuurlijk wel laten zien aan het ministerie, maar daar heb ik allemaal weinig mee te maken, wat we een beetje doen met dat geld.
2: Verantwoording. Een verantwoording.
3: Precies, maar niet inhoudelijk. Dus ook al heb ik vervolgens 100 keer per jaar een zaak tegen het ministerie van Justitie, maakt niet uit.
2: Nee,
3: dat mag gewoon.
2: Helpen jullie mensen nou ook wel eens met het schrijven van een brief? Want ik kan me voorstellen dat laaggeletterden daar moeite mee hebben.
3: Ja, dat is echt ingewikkeld. Klopt. Ja, dat doen we. We kijken namelijk altijd naar de persoon die voor je staat. Welke vraag hij of zij heeft. Soms is het genoeg om dan gewoon een voorbeeldbrief te geven. Die hebben wij op onze website staan. Die hoef je alleen maar in te vullen en een paar dingen aan te geven. Wat is nou bij mij de situatie? Dan kan je hem zelf opsturen. Maar dat lukt niet iedereen. En als het iemand niet lukt om dat zelf te doen, dan kunnen wij dat doen. Maar dan dat wel altijd goed om even te zeggen. Dan komt altijd wel de naam van de klant komt onder de brief te staan. Dus niet die van mij.
2: Die moet natuurlijk toestemming geven.
3: Dat ook, maar het is uiteindelijk ook gewoon een brief van de klant. En ik help alleen met het opschrijven, met het opstellen.
2: Ja,
3: maar het is niet mijn brief.
2: Met het verwoorden van het probleem.
3: Eigenlijk wel, ja, precies.
2: Ja, goed Peter, we zijn aan het einde van het interview.
3: Ja.
2: Zijn er dan nog dingen waar je zegt, nou ja, dat had je eigenlijk ook even moeten vragen? Of,
3: nou, nee hoor. Nee, ik zou vooral zeggen, kijk,
2: hou het simpel.
3: hou het simpel, nee, maar het recht is overal. Dus iedereen loopt wel eens tegen een juridisch probleem aan. Ook al zou je dat misschien zelf niet zo snel een juridisch probleem noemen. Maar als je nou denkt, hey, wacht even, er gebeurt hier iets met een contract of een wat dan ook, waarvan ik denk, gaat dat nou wel goed? Neem gewoon contact met ons op. Je kan ons gratis bellen. Je kan ook dus twee keer in de week in Dordrecht kan je langskomen vanuit Sliedrecht.
2: En welke dagen zijn dat, dat ze langs kunnen komen?
3: In principe. Maar dat is nu. Dus dat kan veranderen. Kijk vooral op de website, zeg ik er altijd bij. Maar nu
2: we zitten vandaag in juni. Dus
3: precies.
2: Het kan maandag, jullie anders zijn.
3: Nou, niet zo snel hoor. Maar check altijd wel even de website. Want soms is er toch iets, komt er iets tussen. Bijna nooit. Maar meestal, in principe is de maandag... middag tussen 1 en 3 zijn we open. En de donderdagochtend tussen 9 zijn we open. En de donderdagochtend tussen 9 en 11. Dan heb je geen afspraak nodig, kan je gewoon langskomen.
2: Kun je zo binnenlopen. Precies. En anders kun je gewoon...

0: blijven.
1: Oké, dankjewel voor het interview.
2: Graag gedaan.
3: De maand van de week.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
2: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
1: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. En zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
3: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
1: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: Welkom terug in het tweede uur van de Wensput. We zijn er tot de klok van 8 uur. En we begonnen weer met onze artiest van de week, Tom Jones. Een man die meer dan 100 miljoen platen heeft verkocht in zijn carrière. We gaan terug naar de hits van 21 mei 1988. En wat gaan we daarin doen? We hebben het straks over een computerspel. En dat was in 1988 ook al zo, dat het een virus verspreidde. We hebben het over de prijzen van 1988. We hebben een babbeltje met de oranje spelers van die tijd, die meededen aan het EK van 88. En we weten allemaal hoe dat afliep. We hebben Spanen Vermegen en die waren destijds heel erg populair. En in onze rubriek TV en film de tune van Schone Schijn. We gaan verder met Ziggy Marley en Tomorrow People.
1: De Wensput met Jan Keij.

land waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant, naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven, met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een putdiepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem! Voor hem!

Maar ja, de tamme boer, zo'n lag al op één oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen een schoon luchtje schepte. En ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn. Dan slaakte ze een puddiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong ze haar liedje. Voor hem, voor hem. Hey, boerenknul. Boerenknul, ik ben kapot van jou.

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierf de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense pak naderen op het smalle pad tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg. En met haar hoofd een schuin beetje omhoog, riep ze tegen hem, jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het, recht voor zijn raad.

0: ze de wilde stadse meid, de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul, boerenkanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boerenbrok, kijk eens naar me om, ik val op jou. Neem me dan, neem me dan, neem me dan, mee in de groene vee.
1: André van Duin en de tamme boerenzoon. Het was een persiflage op de Belgische zanger Ivan Heijlen, die destijds een hit had met de wilde boerendochter. We hebben het natuurlijk tegenwoordig allemaal over computervirussen, over phishing, over nepmails en meer van dergelijke onzin. Nou ja, onzin niet. Je moet er in ieder geval waakzaam voor zijn. En in 1988 was het al zover dat je een computerspel kon kopen wat achteraf dus een virus bleek te bevatten. We laten hier een fragment over horen.
2: Dat was toen nieuws.
3: Deze week is gebleken dat bedrijven met Larry dynamiet in huis hebben, vooral waar het gaat om de gekopieerde versies van dat spel. Larry is in staat om kostbare computerbestanden in één klap te vernietigen. Een verslag van Peter Tetterol.
4: Het spelletje Larry is enorm populair. Mensen spelen het blijkbaar vooral graag op hun werk, tussendoor of tijdens de lunch. Kopieën zijn goedkoop en gaan van hand tot hand. Deze week is gebleken dat er kopieën zijn die een vernietigend virus meedragen. Duizenden bedrijven en instellingen in Nederland lopen dus het risico hun totale gegevensbestand in één klap in een puinhoop te zien te veranderen door een spelletje.
5: Dit illegale programmaatje, dat is verspreid via de zogenaamde bulletin boards. Dat zijn clubs van mensen die onderling computerinformatie uitwisselen, natuurlijk ook elektronisch. En als u al bedenkt dat een van die clubs, de Hobby Computer Club, 50.000 leden heeft, dan hebt u een indruk van de omvang.
6: Het is heel goed mogelijk dat een kopie een virus bevat, inderdaad besmet is. En dat blijkt dus nu met het spelletje Larry, waar heel veel mensen niet weten dat daar een virus aanwezig is.
4: Wie Larry speelt moet zorgen dat het computermannetje zo goed mogelijk door het liefdesleven gaat. Kinderen zijn er uiteraard het beste in.
7: Nou, ik kom net van het café af. En ik ben nu naar ga ik nu naar de casino toe. En dan ga ik wat geld met elkaar gokken. Zodat ik straks terug kan naar het café om naar een hoer te gaan. En daarna ga ik ook nog even naar de disco toe. En dan ga ik nog even met een vrouw trouwen. En dan kom je in het penthouse terecht. En als je dan doorloopt, zit er een vrouw in een bubbelbad. En dan ga je bij die vrouw in het bubbelbad zitten. En dan geef je er nog het een en ander. Nou ja, en dan gaat zij het bad uit en jij erachteraan. En dan ga je met elkaar naar bed toe en dan is eigenlijk het einde van het spel.
8: Heb je dat wel eens bereikt?
7: Ja, ik heb dat wel eens bereikt.
4: Quinten speelde dagen achter elkaar het spel. Er gebeurde echter niks met zijn gegevens, omdat hij een origineel schijfje had. Maar ook hier en op honderden andere plaatsen gaat Larry regelmatig op het liefdespad en daar worden dan vaak illegale kopieën gebruikt. Dus loopt ieder geautomatiseerd bedrijf gigantische risico's, zoals deze week is gebleken bij de overheid en bij enkele andere bedrijven. Wegbestand. Het virus treedt in werking op het moment dat iemand de hoogste score van 222 punten haalt. De meeste mensen komen echter nog niet op een tiende. De populariteit van het spel begon enkele maanden geleden. Sommige mensen die inmiddels veel geoefend hebben, lukt het nu om het spel helemaal uit te spelen. En daarom komt ook pas nu aan het licht dat er een virus in de illegale kopieën zit. En ondertussen is dat virus in misschien wel tienduizenden schijfjes doorgedrongen. Maar hoe is het er eigenlijk in terechtgekomen?
5: De aardigste hypothese, maar het is alleen maar een hypothese, helemaal hard bewijzen kunnen we het niet, dat het door de fabrikant van dit programma verspreid is onder de hackers, onder de hobbyisten als u wilt, om ze dat vervloekte illegale kopiëren eens af te leren.
4: Wijs worden door schade en schande dus. Wat kunnen nou bedrijven en instellingen doen om te zorgen dat het hen niet overkomt?
5: Nooit software van vreemden aannemen. Net zoals de regel gold in de tijd dat ik klein was, geen snoepjes van vreemden aannemen.
3: Ik heb het uitgeprobeerd. Dat spelletje spelen, dat kost al gauw een paar uur. Dus kunt u nagaan hoeveel arbeidsuren er in het bedrijfsleven de afgelopen maanden verloren zijn gegaan. Of denkt u dat die spelletjes alleen in

0: Na onze bijdrage over het computervirus wat in een computerspel verwerkt zat, was het tijd voor de muzikale trilogie, de tweede van vanavond. En daarin zat de top 3 van 21 mei 1988 met zojuist de nummer 1, Morricante, kwam uit Afrika en Jekke Jekke. Daarvoor Glenn Medeiros en Nothing Gonna Change My Life. En we begonnen met Fleetwood Mac op 3 en Everywhere. We gaan een babbeltje maken met de spelers van het Nederlands elftal. Die deden in 1988 mee aan het EK en we weten allemaal hoe goed dat afliep. We praten met ze.
1: Dat was toen nieuws.
2: En jij?
3: Schippie.
2: Schippie?
3: Schippie, ja.
2: Het is wat, hebben die namen?
3: Het is erg ingewikkeld, ja. Het is ook heel lang over nagedacht.
2: Ja, hè?
3: Ja.
2: Het heeft wel wat, hè?
3: Ja, ja.
2: Vaantje, Bosje, Schippie. Kunnen we er wat aan doen, niet Matthäus?
4: Nou,
5: dat zou best kunnen, maar het moet natuurlijk niet een obsessie worden. En het moet je geen... Het moet niet zo wezen dat je met 10 man overblijft natuurlijk.
2: Maar zoals dat heet, een klein cookie. Zo heet dat toch?
5: Ja, dat kan altijd natuurlijk, maar nogmaals...
2: Het hoeft niet van dikke hout zag mijn planken, hoor.
5: Daar hebben we onze jongens voor.
2: Daar hebben we onze jongens
5: voor. Daar heb ik mijn jongens voor.
6: De Break. Kijk, weet je wat het probleem is? Als we dat gaan zeggen, dan hebben we kans dat we geschorst worden door de UEFA.
2: Ja, maar zo erg dus, hoeft het ook niet.
6: Nee.
2: Een klein tikkie.
6: Ja, laten we het daar dan op houden.
2: Een klein koekie heet dat.
6: Ja, maar kijk, als je dit nou weer te ver uitgebreid gaat zeggen, dan krijg je weer toestanden. Wacht nou gewoon woensdagavond af, dan zul je het wel zien.
2: Hou op!

0: het babbeltje met de spelers van Oranje was het tijd voor twee verzoekjes hier in de Wensput. Zojuist K3 en die draaide ik voor Yes met Oya Lele. En daarvoor een plaatje voor Tony Kraak, Joe Cocker en High Time We Went. We hadden 1988 ook een komisch duo op de televisie en dat luisterde naar de naam Spaan en Vermegen. En ze hadden een plaatje opgenomen en dat heet Dat is Lachen. Dat is leuk. En die draaien we. En daarna krijg je van mij de artiest van de week.
1: Weet u het nog?

0: Gerard Joling die was ook al actief in 1988. We draaiden een hit van hem en dat heette Shangri-La. En volgens mij deed hij daarmee aan het Songfestival met ditzelfde nummer. Daarvoor ons artiest van de week. Tom Jones, Funny Familiar Forgotten Feelings. We gaan het hebben over de prijzen van 1988. Even terug naar het jaar 1988, het jaar van het cassettebandje, videotheken en de gulden in je portemonnee. En in de supermarkt zag het prijskaartje er toen net iets anders uit als tegenwoordig. Een liter benzine kostte nog maar 55 eurocent. En voor een heel brood betaalde je ongeveer 75 cent. En een liter melk had je voor nog geen halve euro. Een pak koffie, een halve kilo, kostte iets meer dan 2 euro. Terwijl een kuipje roomboter rond de 80 euro zat. Ook kaas was een stuk vriendelijker geprijsd. Een kilo voor ongeveer 4 euro. Een doosje eieren nam je mee voor iets meer dan een euro. En een kilo suiker kostte nog geen 70 cent. En wie het weekend wilde vieren met een pilsje voor ongeveer 50 cent had je al een flesje bier. Ja, 1988. De tijd van de Walkman, de gulden en boodschappen doen zonder dat je even diep moest ademhalen bij de kassa. En daar hoort natuurlijk muziek bij uit die tijd.
1: Love.

0: 88ste, juist Vrijheid, Play It Cool. En daarvoor zaten de Right House Brothers. Een nummer wat ze eigenlijk al uitbrachten in het jaar 1965. You've Lost That Loving Feeling.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein. Een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNN-VARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
3: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
2: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmer?

0: bedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Dit is Merwe Radio.

verbazingwekkend deze woorden. Op alle vlees. Zo heeft Petrus het al mogen verkondigen op die Pinksterdag. Hij bedacht het zelfs niet. Eeuwen geleden had de profeet Joël het al gezegd. Die woorden gingen nu in vervulling. We gaan u en jou één lied laten horen. Het Pinksterfeest. Zangvereniging Harpe Davids van Kindermeisjes en Gemeen Koor het Haringsveld Giessendam gaat het zingen voor u. CD, Kribbe, Kruis en Kroon.

op alle vlees. Voelt u de verwondering erin doorklinken? De geest van Pinksteren is als de regen. Alles wordt nat. Zo is het met het evangelie van vrije genade. Het gaat overal heen, over heel de aarde. We gaan u en jou één lied laten horen, voor Pinksteren. Liedjes rond de Bijbel voor kinderen tot 12 jaar. CD, 91 liedjes van Jan Visser.

Maar dat niet alleen. De Heere kijkt niet of er soms mensen zijn die het van zichzelf waardig zijn, de geest ontvaan. Want die zijn nergens te vinden. Nee, de geest wordt uitgestort op alle vlees, zonder onderscheid. We gaan u en jou één lied laten horen. Kom, o Heilige Geest. Door Sela, CD, live in Utrecht.

Het wordt nog indringender. Alle vlees. Dat betekent niet zomaar alle mensen, maar op mensen die in wezen vijanden staan tegenover God. Vlees, dat wijst op de verdorvenheid van ons bestaan. We volgen de duivel op zijn dwaalwegen en we zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Moet de geest van Pinksteren op zulke mensen neerdalen? Je kunt net zo goed water gooien op heet woestijnzand of kostbaar zaad op een gloeiende steen. Dat heeft toch geen enkele zin? We gaan u en jou één lied laten horen. De wind steekt op door Sela. CD, ik zal er zijn.

En toch doet God dat. En nog niet karig ook. Uitgieten, is dat geen verspilling? Kan het water van de geest betaald met de dure prijs van het bloed van Christus niet voor een beter doel bewaard worden? Nee, God stort van zijn geest uit op alle vlees. Het woord gaat uit van Jeruzalem tot aan de uiterste einde van de aarde. Onvoorwaardelijk wordt het evangelie gepredikt. Als een machtige stroom gaan de wateren van Gods genade over deze wereld. We gaan u en jou één lied laten horen. Als iemand dorst heeft. Door Christian Bewoerd en Erika de Wit. CD U alleen.

Niet als een watervloed dat alles meesleurt. Zo gebeurt het wel eens in Israël. Er kwamen zware buien, waardoor kleine beekjes tot woeste rivieren werden. Nee, zo is de geest niet. Hij is als een rijke, milde en vruchtbare regen die neerdaalt op een dorre en droge aarde. Maar dan gebeurt er iets wonderlijks. Er komt leven, waar je geen leven verwacht. Over de droge woestijn komt een groene waas, kleine prille plantjes, die uitgroeien tot een grootste bloemenpracht. Die harde steen hadden, als de dood wordt zacht, een teken van leven. Zo gebeurde het op de Pinksterdag al. We gaan u en jou één lied laten horen. Stromen van zegen door Joke Buijs en Bent. CD Johannes de Heerliederen.

Waar de geest des Heren werkt, wordt dat vlees. We kunnen ook zeggen, de zondige mens tot bekering en geloof gebracht. De belofte wordt onvoorwaardelijk gepredikt, maar ze kan niet zonder vrucht. Dat is ook het persoonlijke in deze woorden. Alle vlees, dat zegt de Heer niet om ons zorgeloos en gemakzuchtig te maken, maar het houdt een dringend appel in om in Christus het leven en de zaligheid te zoeken. Want als we de Heer willen dienen, kunnen we niet dezelfde blijven. Die oude mens moet gedood worden. Al weten we ook dat we gedurende heel het leven tegen de zonde hebben te strijden. Die strijd is pas ten einde als het lichaam in het graf is gelegd en de eeuwige vreugde is begonnen. We gaan u en jou één lied laten horen. Psalm 68, vers 10. Door massale samenzang vanuit de Vormde Kerk in Elspeet. CD Loof de Heer stadig.

Hoe is het in ons leven? Leven we nog in ons oude bestaan? Zo kan het niet blijven. Geen wonder dat in de preek van Petrus op de Pinksterdag zo'n diepe ernst doorklonk. Of is het uw verlangen de Here te dienen? Dan zult u ook ervaren hoeveel strijd dat kost. Want dat oude bestaan, dat vleeslijke leven, kan nog zo trekken. Je kunt jezelf zo dikwijls nog zo koud en hard voelen. Maar dan mogen we ook de Here herinneren aan zijn belofte. De geest te geven aan hen die hem erom bidden. We gaan u en jou één lied laten horen. In die heilige stad. Door Peter Kits, tenor. Met medewerking van Arie Kortleven, orgel. En Joke Kuik, piano. En de mooiste koren. CD, Jeruzalem, 3000 jaar.

Dan zien we toch voor ons in het Pinksterevangelie. Dan komen ze bij Petrus en de andere discipelen met hun vraag: wat moeten we doen, mannenbroeders? Hoe eenvoudig, afsnijdend en vertroostend het antwoord: geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. We gaan u en jou één lied laten horen. Psalm 87, vers 1, door Veenendaalse Mannenzang, CD, volume 10, Veenendaalse Mannenzang.

Maar is dat nu al? Er staat toch in het laatste de dagen, dat toch is de eindtijd. Moeten we op de vervulling van deze profetie wachten? Nee, gelukkig niet. De laatste dagen zijn met Pinksteren al begonnen. Soms zeggen spotters, ze duren wel heel erg lang, die dagen. Ze hebben geen gelijk. De laatste dagen zijn groot in aantal, omdat er nog zoveel zondaren toegebracht moeten worden. Ontelbaar veel. We gaan u en jou één lied laten horen. Laat zo je licht maar schijnen, door Ellie en Rickert.

blijven het de laatste dagen. Daarmee geeft de Heer aan dat er haast bij is. Geen jacht, zoals in onze tijd, maar een heilige gedrevenheid. Met een grote ernst. De tijd is voorts kort. We moeten ons haasten. De genadetijd is er. Deze is er nog. We weten niet voor hoe lang of voor hoe kort. De dagen van het bestaan van de aarde gaan voorbij. Ze worden al donkerder, maar ook de dagen van ons leven gaan voorbij. We weten niet hoe lang of hoe kort nog. Maar het is ook genadetijd. De Heere stort zijn geest uit om de voortdurende stroom van zijn genade. Bidden wij op de Pinksterdag. Bid u en jij mee. We belijden het met de woorden van de psalmist. Ik hef mijn handen naar de hogen. Mijn ziel is voor uw alziend ogen. Gelijk een dorstig land. Dat sedert lang ligt uit te drogen. Verkwijnend in die doodse strand. Leer mij, o God, van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Meditatie, voorkant kerkbode de kerk roept door dominee W. Erkeraads uit Haringsveld, Giessendam. We gaan u en jou het laatste lied laten horen. Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Samenzang en improvisaties vanuit de grote kerk in Tolen onder leiding van Erik Quist. CD, Psalmproject 7. Ja.

0: Wij als Team van Merwe Radio en de Zendgroep Kerken plus Interkerkelijk wensen u en jou en jullie gezegende Pinksterdagen toe. Luisteraars, we zijn aan het einde van ons programma gekomen. U hebt geluisterd naar Goed Nieuws voor U, het programma van de Zendgroep Kerken Interkerkelijk. Ook bij het volgende programma, Woord en Muziek van 9 tot 10 uur, kunnen u en jullie luisteren. En elke zondag is het een programma van 9 tot 12 uur, waarbij dit programma tussen 11 uur en 12 uur een zondag herhaald wordt. En dinsdagavond voor een verzoekje aanvragen tussen 7:30 en 8:30... waarbij uw verzoekjes tussen 8:00 en 10:00 gedraaid worden. Luisteraars, we wensen alle gezinnen, alle huwelijksparen en ieder die in huis verbonden zijn, in verpleeghuis, ziekenhuis, bejaardenhuis, zorginstelling zitten, die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, die onderzoeken moeten ondergaan, die uitslagen krijgen, die bestralingen en chemokuren moeten ondergaan, allen die in rouwdompels zijn, die kortere of langere tijd geleden een geliefde verloren hebben, alle alleengaande en alleenstaande, we wensen u en jullie allen Gods zegen en Gods troostende nabijheid toe. Nu nog een gezegende avond, voor straks een goede nachtrust toegewenst en hopelijk tot volgende week. Shalom, ere zij God, vrede.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
3: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
4: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmer?

0: Bel-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, lieve mensen. Het is weer donderdagavond, tijd voor woord en muziek. Vandaag komt het woord uit het Oude en het Nieuwe Testament en zullen we het hebben over het effect van Pinksteren. Het effect van de uitstorting van de Heilige Geest. Hartelijk welkom weer bij deze uitzending die verzorgd wordt vanuit de hervormde gemeente van Hariksveld-Giessendam. Ik noem deze gemeente, maar eigenlijk moet ik zeggen verzorgd vanuit de algemene christelijke kerk, zoals we al eeuwen met elkaar belijden in de apostolische geloofsbelijdenis. Het eerste effect van Pinksteren, dat we één kerk zijn, gefundeerd in de Heer Jezus Christus. Daarom luisteren we eerst een lied daarover. Ik wens u een fijn luister- en zanguur.

Eerst lees ik u een stukje voor uit Deuteronomium 16. Het is een stukje uit de voorschriften van de feesten die het volk Israël moet vieren. In dit geval het oogstfeest. Want over de oogst, daar gaan we het over hebben. Deuteronomium 16, vers 9 tot en met 12. 7 weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de 7 weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Daarna moet u het wekenfeest houden. Moet u het wekenfeest houden voor de Heere, uw God. Wat u geven moet,

God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte en deze verordeningen in acht nemen en houden. We luisteren naar Psalm 87, een lied waar de heerlijkheid van Sion wordt bezongen, wat ook effect heeft op andere volken.

Het tweede gedeelte waar het over gaat is Handelingen 2, waar de uitstorting van de Heilige Geest wordt verhaald. Daarom lees ik een gedeelte ook uit dit hoofdstuk. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in hun eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich, en ze zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en zij die inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en

Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil toch dit zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. En dan houdt Petrus een toespraak. En als Petrus zijn toespraak beëindigd heeft, gebeurt het volgende. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gemeente, in gebeden. Wij zingen van de God die zijn kerk bouwt.

Nu we de gedeelte uit de Bijbel hebben gelezen, heb ik eerst een vraag voor u. Wie van u heeft vroeger een moestuin gehad? En wie vond het fijn om in die moestuin te werken? In gedachten zien we de beelden. Boomstokken plaatsen. Mijn vader deed dat met wilgetenen. Zaaien, onkruid wieden. Uitkijken of er geen ongedierte is wat alles opeet. En misschien daar wat tegen doen. Maar dan, als kroon op je werk, de oogst. Wij hadden thuis ook een moestuin en ik heb geen groene vingers. Maar ja, als kinderen moesten we gewoon aan het werk. Of je het nou leuk vond of niet. Dat zal bij u ook wel zo geweest zijn. En als het tijd was om te oogsten, nog een stapje harder zetten. Want die bonen moesten eerst geplukt, dan gehaard, daarna even aan de kook en dan in de vriezer of misschien ingemaakt. Net als de doperwten. Dan zaten we in de week van de oogst een paar dagen met elkaar erwten te pellen. Voor in de vriezer. En soms een paar dagen hetzelfde eten. Pinksteren is naar de Joodse traditie een oogstfeest. Eerst was het Pasen. Dan vierden de Israëlieten de uittocht uit Egypte. En 49 dagen later kwam dan het wekenfeest. We hebben erover gelezen uit Deuteronomium. En dat was een feest. We luisteren eerst naar een Pinksterlied.

zo uitbundig als mogelijk vieren, staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling. Feesten waren en zijn erg belangrijk voor de Joden. En God had ook gezegd dat die feesten gevierd moesten worden. Iedereen mocht meedoen. Ook de mensen die zelf geen land hadden om te bewerken. De levieten, knechten, vreemdelingen, weduwen en wezen. Het moest voor iedereen een feest zijn. Ik denk dat dat vroeger hier ook meer gebeurde. Feesten vierde je met elkaar. In die tijd had je oog voor je buren. En dat je oog voor de buren had en voor elkaar zorgde. Dat zijn we in onze maatschappij wel voor een deel kwijtgeraakt. Het omkijken naar de buren en met elkaar vieren, trouwen, maar ook rouwen. We zijn veel meer op onszelf geworden. Ieder leeft zijn eigen leven. Misschien herkent u dat ook wel. Kinderen die het druk hebben of ver weg wonen. Ik herken het bij mezelf ook. Naast een baan, aandacht hebben voor iedereen om je heen valt niet mee. En toch, terug naar dat feest wat we komende zondag vieren. Het Pinksterfeest. Het was in het Oude Testament het oogstfeest wat met elkaar gevierd moest worden. En een feest geeft gemeenschapsgevoel. Je beurt elkaar op, eet met elkaar en dat geeft een goed gevoel. Daarom trokken de Joden ook naar Jeruzalem. Ze gingen het Shavuot, het wekenfeest, het oogstfeest vieren. Daarom was het zo druk in Jeruzalem. Uit allerlei plaatsen waren de Joden naar Jeruzalem gekomen. En dan gebeurt daar bij de tempel toch wel iets heel bijzonders. We lazen het. Het geluid als van een hevige windvlaag wordt gehoord. En er verschijnen een soort vlammen, vuur boven de hoofden van de leerlingen van Jezus. Maar dan beginnen ze te spreken. Dat is echt bijzonder. Ieder hoort hen in hun eigen taal. Het probleem van ons is vaak dat we het al zo vaak gehoord hebben dat we het niet eens bijzonder meer vinden. Maar laten we er eens bij stilstaan. Stel het je eens voor. Al die mensen uit verschillende landen.

Al die talen die gehoord worden daar in Jeruzalem. Als je in het buitenland bent, kijk je daar soms ook van op. Als je vreemde mensen in je eigen taal hoort spreken. Hé, hey, denk je dan, dat zijn ook Nederlanders. Waar zullen zij vandaan komen? Zo kijken de Joden daar in Jeruzalem elkaar ook verbaasd aan. Hé, hey, hoe kan dat nou? Wat gebeurt hier? Ze spreken mijn taal. En hoor eens wat ze zeggen. Daar wil ik meer van horen. De apostelen, want zo heten ze nu, vertellen grote dingen van God. De mensen zijn naar het gebod van God naar Jeruzalem gekomen en nu horen ze me daar een preek. Een preek die zijn weerga niet kent. Petrus staat vol vuur het evangelie te verkondigen. Nee, niet liefelijk, maar juist ook confronterend. Hij vertelt over profetieën die in vervulling zijn gegaan en op dit moment ook in vervulling gaan. Hij vertelt wat Joël heeft geprofeteerd, wat koning David heeft gezegd. Het gebeurt op dit moment. God maakt zijn belofte waar. Hij is betrouwbaar. Maar hij confronteert het Joodse volk ook met wat ze met Jezus hebben gedaan. En dat doet hij op zo'n manier dat veel mensen zich aangesproken voelen. Hun ogen en hart worden geopend. Zo dat ze zeggen, wat moeten we doen, broeders? En Petrus zegt, kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving van zonde te krijgen Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. De oogst is begonnen.

Ongeveer 3000 mensen komen tot geloof en worden toegevoegd aan de gemeente. Dat zijn veel mensen. 3000. Prachtig. De kerk, de gemeente van Jezus Christus, is geboren. En het zal verder gaan groeien. Als we Handelingen doorlezen, blijven we ons verwonderen. Iedere keer staat er weer. En er kwamen velen tot geloof. Eerst veel Joden, maar dan komt het Sanhedrin, de Joodse raad, eraan te pas. Zij vinden dat die apostelen veel te veel aanhangers krijgen. Ze bedreigen hen en proberen hen te doden. Bij sommigen lukt dat ook, maar het heeft juist het tegenovergestelde effect. Gods gemeente blijft groeien. De oogst wordt alleen maar groter. Want doordat de apostelen uit Jeruzalem worden verjaagd, wordt het bereik van het evangelie alleen maar groter. Het is als een steen die in een vijver gooit. Iedere apostel vertelt het evangelie en de kring van Gods gemeente wordt steeds wijder. Eerst in Samaria. Daar wordt het alweer meer bijzonder, want daar wonen geen echte Joden. Maar dat zijn Joden die zich vermengd hebben met andere volken. Een nieuwe oogst. Als daar de geest is uitgestort, gaat het nog verder. Velen van u weten het wel. Saulus komt tot geloof op de weg naar Damascus en hij wordt de apostel onder de heidenen genoemd. Saulus, nu Paulus, gaat op reis. Onderweg maakt hij tenten. Maar zijn belangrijkste missie is het evangelie van Jezus Christus verkondigen. En zijn reis gaat steeds verder. Eerst het huidige Turkije. Daarna steekt hij over naar Griekenland. Hij komt in Europa. Daar wacht weer een nieuwe oogst. Wij zijn ook geroepen om Gods evangelie te verspreiden. Daar gaat het volgende lied over.

Na Griekenland gaat Paulus verslag uitbrengen in Jeruzalem over de ontberingen die hij heeft geleden, maar juist ook over de nieuwe gemeenten die zijn ontstaan. Hij vertelt dat mensen tot geloof in Jezus komen en de problemen waar christenen mee te maken hebben, want inmiddels hebben de nieuwe gelovigen de naam christenen gekregen. Er is veel tegenstand. De christenen worden vervolgd. Het leven is voor hen moeilijk. En toch groeit de gemeente. Hoe dat kan? God zorgt voor de oogst. Dat deed hij in het oude Israël en daar is hij nooit mee gestopt. Hij houdt zijn kerk in stand. Paulus kan uiteindelijk het evangelie in Rome vertellen. En van daaruit schrijft hij brieven en gaat hij door. Maar ten diepste is het God die doorgaat. Hij is de God van de oogst van Pinksteren. En we zien dat het evangelie, we weten dat het evangelie bijna heel de wereld inmiddels bereikt heeft. En ook wij mochten de blijde boodschap van de redding in Jezus Christus horen. En God gaat ook hier in Nederland door. De laatste jaren werden we een beetje ontmoedigd door alle berichten over kerken die dichtgaan. En waarschijnlijk kent u ook wel mensen die de kerk vaarwel hebben gezegd. Daar kunnen we verdrietig van worden, zeker als het onze eigen kinderen of familie betreft. Maar laatst las ik een bericht dat er weer meer jongeren in de kerk komen. Ze zijn op zoek. Op zoek naar de zin van het leven. En dat geeft moed, want dat hebben we niet aan onszelf te danken, maar aan onze God, die trouw is, die zijn geest heeft gezonden met Pinksteren en zelf voor de oogst zal zorgen. Laten we hem daarvoor danken met het volgende lied.

Voor het Pinksterfeest heeft André Troost een mooi gedicht geschreven. Ik lees het voor u. Laat vrij de geest maar waaien. Hij waait waarheen hij wil. Laat hem het zaad maar zaaien. Vertrouw, wacht af, zwijg stil. Door veel onheilig moeten, de drift om door te gaan, loop ik juist voor de voeten die naast mij wilden staan. Laat vrij de geest maar waaien. Wie op is en doodmoe, zet hij in lichter laaien. Hij weet zelf echt wel hoe. Voorlopig moet jij wachten, met liefde en geduld, tot hij met nieuwe krachten jouw lijf en ziel vervult. Laat vrij de geest maar waaien. Al kom je zelf tot niets, een engel zal straks maaien. Veel meer dan hooguit iets. Geef aan de Heer in handen de misoogst in jouw schoot. Zie op de stille stranden een vuur met vis en brood.

Op de site van Zij Lacht vond ik een mooie samenvatting. Waarom is Pinksteren vandaag de dag nog een belangrijk feest voor ons? Allereerst, de beloften die Jezus gaf, worden met Pinksteren vervuld. Jezus had gezegd dat het goed zou zijn als hij terug zou gaan naar de Vader. Want, zegt hij, als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Met dat Jezus naar de hemel terugkeerde, verliet hij de discipelen niet. Ook al ervoeren ze dat wel zo. De tweede reden, het Pinksterfeest, was de start van de verspreiding van het evangelie. Daar hebben we vanavond over gehoord. De discipelen hadden al de opdracht gekregen om het goede nieuws te verspreiden. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. De derde reden waarom Pinksteren zo belangrijk is: Pinksteren wijst vooruit naar een volmaakt herstel. Daar hoorden we ook van in het lied Lichtstad met uw palen poorten. Maar Petrus legt op de Pinksterdag uit dat de uitstorting van de Heilige Geest het begin is van de vervulling van de profetie die in Joël wordt genoemd. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Met de komst van de Heilige Geest brak er dus een nieuwe tijd aan. Aan de uitstorting van de Heilige Geest gaan een aantal dingen vooraf. Het belijden van je zonde, een bekering van je leven en daarnaast de erkenning dat Jezus Heer is over je leven. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van dit programma. We luisterden naar Lichtstad met uw palen poorten. Maar we hebben ook nog een mooi lied: de zekerheid dat we een toekomst hebben. Een toekomst vol van hoop. Wij wensen u een gezegend Pinksterfeest. En samen kijken we uit naar de komst van de Heer Jezus.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.

0: prefabriek.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. Afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna drie kwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: plusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het